0: Sound of the strings,
1: uit de geluid van gitaar,
0: zijn de akkoorden.